0: T-shirt nendoi en poryetap Kalenjin.
1: Banda agetugul konomin kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany agegere sait agigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet. Ni ko ketesiet nelel. Tuget nelel.